nimmer weten. Hier kent de zin, zo vreest mij of nog was, kan ik niet zeggen.